toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

0: gevind.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

lang. Die woorde wat jou mond verlang, die praat bly meestal praat, en praat is nou te laat. Manse oe kal gestroop, te koop vraai na oe. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde wat die wijs is deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel.

0: Jan Raap en groot word in die onderdorp. Goeienaand en welkom, dis net na 6, die 24ste juni 2026. My naam is Corey Kerr, saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe, tussen 6 en 7, vat ons het lekker rustig, net om die woensdagse werk vibes af te skit. En dan tussen 7 en 9 verskuif uit oor verskeie onderwerpe, waar ons bezig is met ons tyd kapsule segment, en ons maak vanavond gauw klaar met die jaar 2015, en dan slaan ons oor na die jaar 2016 toe. Maar nou, is eers genoeg gepraat van my kant af, hier is Appel met Boskind.
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou musiek.

0: we do, fancy like. Walker Hayes met Fancy Like. En van die liedjies het net jou kop genoem, maar net samen. Neon Dreams voor dit met High School Dropout. En Joe F. met Hartklop. Hier is Dr. Victor met sy weergawe van Lucas Marius. Ek sou kon doen met 'n miljoen.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Ek hoor die

90.1 SFM. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM